0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten, zegt het Israëlische leger, dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden eergisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in de fik. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Kente is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister De Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem. Al dat opruimen kost ook veel geld. Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een erengouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes, een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In die finale deed ze nog eens 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
2: Steeds aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Stop.
1: Radio Ultima Stop.
2: Het is 4:00.
3: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
4: Demerstad, wereldnieuws.
5: Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten, zegt het Israëlische leger. Dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden eergisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in de fik. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Kenten is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister De Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem. Al dat opruimen kost ook veel geld. Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een erengouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspard haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens 11 honderdste beter. Gaspard is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.

0: je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten, zegt het Israëlische leger, dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden eergisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in de fik. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Kente is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister De Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem. Al dat opruimen kost ook veel geld. Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een erengouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes, een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
4: De hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing bevestigt dat China van plan is om 200 vliegtuigen van hen te kopen. Amerikaans president Trump had die bestelling gisteren bekendgemaakt aan het einde van zijn staatsbezoek in China. De topman van Boeing was ook deel van de Amerikaanse delegatie in Peking. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden en maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. En het lijkt goed voor je portefeuille, maar op lange termijn kan het slechte gevolgen hebben. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
4: We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. De meeste landen zorgen ervoor dat er een zachte prijsstijging is in lijn met de reële economie. In België gebeurt dat niet. En de dag dat er een prijsstijging is, zal die zeer hard voelbaar zijn.
3: En die prijsschok zou kunnen leiden tot een serieus vertrouwensverlies van klanten. In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden en er is ook nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden en maandag wisselvallig bij 16 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, dat was zo een van de eerste Stock Aitken & Waterman producties. Rick Astley, die wist het wel, hè. Yeah, never gonna give you up. Een hele goede morgen allemaal. We geven nu ook niet op, hè, want we zijn net begonnen, hè.
1: Chris van Opstal.
0: Een nieuwe ochtend met Louis Neus. En die is ook niet zorgeloos vandaag.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Gloria Gaynor, altijd fijn om te weten dat er iemand voor je klaarstaat. Als je iemand nodig hebt, Richard, I'll be there. Daarvoor hadden we ook Vicky Leandros, Après toi, win het liedje Eurosong 1972. Wat lang geleden is dat. Heb je een activiteit die je organiseert? Een van de volgende dagen of weken? Meld dat via info@radiodemerstad.be. Je kan het ook doen via een invulformulier liever. Via onze website. Wij zorgen ervoor dat het dan wordt opgenomen in onze programma's. Muziek onderweg van Blondie, zometeen met Dreamin, maar eerst Leonard Cohen. First we take Manhattan, then we take Berlin.
1: There's

Ja, hij was klein maar dapper, maar scoorde wel een hit in 1957. Little Richard was dat een Lucille stevig er tegenaan moet kunnen op een zaterdagochtend. Dit is de Little River Band. Wanneer die gaan thuis zijn? Wel, ze zijn er nogal duidelijk in. I'll be home on a Monday.

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Patrick Cowley en Sylvester, Do You Wanna Funk? Ja, dat wil ik wel, maar is het daar nog niet een beetje vroeg voor? We hadden ook Veronica Unlimited en What Kind of Dance Is This? Ik heb het eens goed geanalyseerd, het was pure disco.

0: mixen. De crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

The Love Affair, The Everlasting Love. Zo worden de platen niet meer gemaakt. Hè? We gingen terug naar 1968. Snel naar het nieuws van 8 uur. Dat doen we onder meer met Cool and the Gang. Hier is Ladies Night.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij een zwaar ongeval in Braschaat is vannacht een jongere om het leven gekomen. Dat schrijft VRT Nieuws. De bestuurder vloog 's nachts uit de bocht tegen een boom. In de auto zaten 5 jongeren. Een van hen zou het niet overleefd hebben. De 4 anderen werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. Het lijkt goed voor je portemonnee, maar op lange termijn kan dat slechte gevolgen hebben, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
4: Deze synthetische lage prijzen zorgen ervoor dat onderliggend de prijsstijgingen niet worden doorgerekend. Wanneer zij zullen worden doorgerekend, zal dat als een bom inslaan en zal dat trapsgewijs zijn in plaats van een zachte prijsstijging met een impact op het consumentenvertrouwen waarschijnlijk.
3: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden, er is ook nog geen verdachte opgepakt. En verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
5: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
3: Vanavond is het dus de finale. Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, gelinkt aan de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig.

0: En ook dit zat in de film Flashdance, What a Feeling. Het was Michael Cimbello, She's a Maniac. Ja, dat was ze wel. Dus het meisje danste, dat was redelijk maniakaal, zullen we maar zeggen.
1: Opstaan.
2: Wakker worden.
1: Met Van Opstaan.
0: Ja, goedemorgen en met Dusty Springfield.
3: Don't

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke. Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

Ja, kijk eens aan wie ze hier naar binnen rollen. Ja, dat is niet moeilijk natuurlijk. Het zijn de Bay City Rollers, I Only Wanna Be With You. Ook een nummer 1 hit van Jim Diamond met The Doctors of Philosophy, PhD, I Won't Let You Down, hadden we. Dat was 1982. En dit zijn de Nederlandse Cats. I can still

Ja, dat was er ook eentje die wel eens te raden ging bij Stock, Aitken en Waterman, net zoals Rick Astley. Jason Donovan hoorde je met Too Many Broken Hearts in the World. Te veel gebroken hartjes. Het kan, hè? Kan. Hier zijn de Darts.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Nummer origineel van The Bell Stars en gecoverd door Justin Wellington in de zomer van 2021. Je hoorde Aiko, Aiko. Over de zomer gesproken, het waren zelfs 3 zomers lang al dus Connie van der Bos. Omdat

0: fixen. De crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Gilbert O'Sullivan en Claire, het was 1972. En Spanja zat er ook bij met Call Me uit 87. Dit is Nemersstad, goedemorgen. Welkom op deze zaterdagochtend. Ik neem je snel mee naar het nieuws van 9 uur met Jeff Wayne. Het is The Eve of the War. Laat u niet afschrikken, hè.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een zwaar ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht tegen een boom. Eén van hen overleefde het niet. De slachtoffers zouden allemaal tussen 16 en 17 jaar oud zijn. Je hoort Lieselot Klaases van het Antwerpse parket.
4: Een voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. In het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. Er is door het parket alleszins een verkeersdeskundige aangesteld die vannacht nog ter plaatse is gegaan.
3: En volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een vermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen daar dan niet aan landbouw. En dat kan niet, vindt Lode Seyse van de Boerenbond.
5: Het probleem is dikwijls dat dan ook nog de bijhorende grond niet meer als landbouwgrond kan gebruikt worden, 1. Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of landbouwactiviteiten, oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
3: Ook Natuurpunt is tegen het opkopen van hoeves, omdat die de open ruimte innemen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HLN. Het is een testresultaat van de verregaande supermarktoorlog, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Bille.
6: Ja, we zien dat de prijzen in de supermarkten meestal trager reageren. Maar dit is echt wel zeer traag en zeer uitzonderlijk. We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. Dit is niet de normale gang van zaken.
3: Op lange termijn kan het zorgen voor een plotse stijging van de prijzen en die zullen we dan stevig voelen. De Belastingdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën, waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op 10 dossiers waren er overtredingen. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, over de lente, dat hebben we graag, dat daar liedjes over gemaakt worden natuurlijk. Hè. Le Printemps van Michel Fugain et le Big Bazaar. Maar dat je Big Bazaar daar komt bij doen, geen idee.
1: Chris van Opstal.
0: Hier zijn de Bakstaps.

0: Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
2: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Ja, toen vroegen we ons dat nogal eens af. Tegenwoordig ja, denken we het wel te weten. I Wanna Know What Love Is van Foreigner. En Rob de Nijs met Alleen Is Maar Alleen. In 1981 een hitje. Ik dacht uit zijn album De Regen Voorbij, maar ik kan mij vergissen. Of 1981, hoe lang is het geleden? Het waren betere tijden. Laat ons het daarbij houden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.

Bronski Beat. Excuseer. Bronski Beat met het hoge stemmetje van Jimmy Somerville en Why. En weet u nog voor wie we naar het Eurovisie Songfestival stuurden in 1981? Dat was Emily Starr. Ja, die ging toen met dit.

0: naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

kan zijn dat het in 1984 nog iets makkelijker was om de kinderen happy te maken, maar tegenwoordig om happy children te hebben, schijnt dat het niet simpel is. Nee. Geef ze de PlayStation, zijn ze moe. Nieuwe gsm, zijn ze ook direct moe. Ja, wat moeten mensen nog doen, hè? Happy children, be lion. En dit is Kate Bush. Speciaal stemgeluid altijd geweest, die Kate Bush. Running up that hill, geniet ervan.

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hallo, Wolf? Wolf?
2: Ja, van je vrienden moet je het hebben, moet je maar denken. Hè? De Stampeders, een hit, The Road Jack. Hey, we gaan naar het nieuws van 10 uur. En naar Jan, die is er zo meteen met graffiti tussen 10 en 12. En ik heb hier nog Sting met Love is the 7th Wave.

0: het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een zware ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog eruit de bocht. Eén van hen overleefde het niet. Het zou gaan om jongeren tussen 16 en 17 jaar oud uit Braschaat. Je hoort het Antwerpse parket.
4: Mijn voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. In het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden.
3: Volgens het parket reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen er ook niet aan landbouw, waardoor de grond als zonevreemd bestempeld wordt. Zo gaat er landbouwgrond verloren en is er meer, zegt de Boerenbond.
5: Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
3: De Belastingdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de Overheidsdienst Financiën waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op de 10 dossiers waren er overtredingen. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend weer echt lenteweer.

0: Dat waren de Shirts met The Laugh and Walk Away. En dat is wat Chris van Opstal net gedaan heeft. Kijk, hij kijkt nog even om nu ik dat zeg. Chris, bedankt voor de afgelopen uren. En nu is het weer graffiti-tijd. We gaan eens kijken wat er allemaal te gebeuren staat aan activiteiten in en rond de Demerstad.
1: Graffiti, Jan de Groot.
0: Het is allemaal bij elkaar gezocht door Frits van Perk. Die plaats staat ook in de agenda op onze website. En hij doet dus de samenstelling en de redactie van deze graffiti. Hele goedemorgen op deze zaterdag. Het enige wat nog zou moeten kunnen is het weer een beetje beter krijgen. Maar we zijn op de goede weg met Rob de Nijs. Het werd zomer.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Koolvaarts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Koolvaarts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498-31-37-19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. De

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

Ondertussen zijn ze zo goed als uitgeschouwd. Dat waren Rocky Sharp en de Replays. Op het Kolonel Ducharplein in Hasselt is er weer de wekelijkse antiek, brokante en curiosa-markt. Die loopt nog tot 1 uur en de toegang is gratis. En op de middag is parking Christoffelheem Ham de locatie voor de Ronde van Ham, met vertrek van de wielerwedstrijd om 12 uur. Na de aankomst kan je jezelf uitleven op de openluchtvijf. Blijf daar dus gerust een beetje hangen. Amen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Leuke hit was dat in 1981. Get up in your face, dat was Joe Dolce. Van 12 tot 8 zorgen 7 foodtrucks aan de Maagdentoren in Zichem voor een variatie aan maaltijden. Ook de kinderen kunnen daar terecht voor heel wat animatie. De inkom is er gratis. En vanaf 1 uur viert Messelbroek zijn dorpsfeest in De Keit in Messelbroek. In de namiddag kan je er genieten van verschillende dorpsoptredens. En vanavond wordt dat gevolgd met een amazing concert. Er zijn ook 2 coverbands en een DJ die zorgen voor de animatie tot in de vroege uurtjes.

0: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Dat was Dan Hartman en iedereen kan dat wel eens gebruiken, zeker Relight My Fire. Vanavond ben je in de kerk van Averbode. Welkom voor Cultuur Literair met gratis toegang. Het begint er allemaal om 2:30 met heel wat activiteiten. Die kan je terugvinden in onze agenda. En vanaf 8:00 vormt de Maagdentoren in Zichem het decor voor een silent rave. Je geniet er van een variatie aan muziekstijlen in combinatie met cocktails en comfortfood. De toegang bedraagt er €17. Graffiti! En nu Sabrina, en die brengt leuke dingen mee. Boys, het is een hit uit 1987. Boys.

Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile. En met een glimlach wil ik u graag vertellen dat ik er zometeen na het nieuws van 11 uur terug ben hier bij Radio Demerstad. Nu nog Daryl Hall en John Oates met Private Eyes. Tot aan 11 uur.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De minderjarige die tegen een boom reed in Brasschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
4: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
3: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt toch nog verkocht, dat ontdekt het Nieuwsblad. Je hoort minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
5: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreedt hij niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
3: De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. China is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt een week na het bezoek van Amerikaans president Trump. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend echt lenteweer.
6: En wat nu?

0: Dat was Lisa en Break It Out, een hit uit 1983. En vandaag de eerste plaat, net na 11 uur, hier bij Radio Demerstad. Als je nu inschakelt, ook welkom. We zijn vertrokken voor het tweede gedeelte van Graffiti.
1: Graffiti, Jan de Groot.
0: We zijn er nog tot 12 uur, alhoewel Billy Ocean die zou willen dat het nog een beetje langer duurt. Stay the Night, het is een hit van hem uit 1980. Het zou later nog gecoverd worden, onder meer door LaToya Jackson.

Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: trust me.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
7: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: Wel af, hè. Ze is helemaal uitverteld. You never can tell. Dat was Emmylou Harris.
1: Graffiti!
0: Vanavond dan organiseren de Zotte Pullers aan de Staatsbaan in Bekkevoort een nightpulling met een zwette doemfuif. De inkom bedraagt 10 euro en het begint om 6 uur. En om 8 uur brengt Aledis in zijn theater in Aarschot het stuk Black Comedy. Dat gaat over een jonge beeldhouwer en zijn verloofde die lenen meubels van hun buurman gewoon om een kunstverzamelaar te kunnen imponeren. Dat stuk dus vanavond in het theater van Aledis in Aarschot, straks om 8 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andy Meister. Bestel

altijd lukken om nog eens terug te horen uit 1967. Deze van André Brasseur, dat was de Big Fat Spiritual. Graffiti! Vanavond om 8 uur opent het toneelgezelschap Uilenspiegel in zijn theater in Diest, het Theatercafé. De reservaties lopen via info@uilenspiegel.nu. En om 8:30 begint het kampvuurconcert aan het kasteel van Horst met Marble Sounds en T.P. Le Green. Alle info vind je terug op de website kampvuurconcerten.be. En er is ook voetbal vanavond. Voor de Champions Playoffs speelt Sint-Truiden tegen AA Gent straks om 9:15.

Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Donna Summer en I Don't Wanna Get Hurt. Vandaag kan je terecht voor een expositie van schilderijen en foto's in de dorpskerken van Messelbroek, Testelt, Averbode en Okselaar. Verder zie je daar ook tekeningen en beeldhouwwerken van lokale kunstenaars, maar ook van Kunstkring de Regenboog en van fotoclub

Had u ze herkend? Ja, natuurlijk. Hè. Dat waren de Beatles aan het einde van deze zaterdagse graffiti. Morgen zijn we er weer om 10 uur met dan de activiteiten voor morgen zondag. We sluiten af met de Spinners en Cupid. En ik wens je veel luistergenot bij Demerstad zometeen in de nieuwe Flashback Top 30 met Herman de Graaf. Cupid.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De minderjarige die tegen een boom reed in Braschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
4: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
3: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, zodat ze langer toekomen. Of proberen ze de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
5: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in één keer toe te dienen en zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
3: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en voor het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt dus toch nog verkocht. Dat ontdekt het Nieuwsblad. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreedt hij niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
3: De economische inspectie moet dat nu allemaal onderzoeken. Intussen probeert de federale politie de Oost-Europese websites ontoegankelijk te maken. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten in Amerika en Europa. Zoals de aanslag op de synagoge in Luik. Het gaat om een man van 32, een kopstuk van een pro-Iraanse militie uit Irak. Hij werd opgepakt in Turkije en zal nu uitgeleverd worden aan de VS. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. En ook belangrijke internationale en regionale dossiers klinkt het. China is een belangrijke economische partner van Rusland, want het is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt er een week na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend ook echt lenteweer.

0: Bedankt Jan de Groot voor Graffiti. Hij is er morgen weer tussen 10 en 12. Maar nu is het tijd voor een nieuwe Flashback Top 30. En die voert ons deze week terug naar een tijd waarin we ons nog niet als swipend, tikkend en scrollend een weg door het leven zochten. Want 51 jaar geleden hadden we immers nog geen last van verslavende algoritmes. Maar was het wel de tijd dat de kerncentrales van doel 1 en doel 2 pas in gebruik genomen werden? Roger de Vlaming, voortaan mag aangesproken worden als Monsieur Parijs-Roubaix nadat hij die koers voor de derde keer wint en de Vietnamoorlog sinds een tweetal weken eindelijk voorbij is. Maar voor ons begint het hier pas met de aftrap van deze lijst van 17 mei 1975. En dit is de eerste vanmiddag op 30 van Ray Westerlink.
1: Wees

betreft zaten we eerder in rustig vaarwater, want we tellen slechts 4 nieuwkomers. En dit was de eerste op 30 van Ray Westerlinck, die afkomstig was uit het Vlaams-Brabantse Begijnendijk, waar hij nog ooit de Vrije Radio 10 oprichtte. En in 2021 overleed aan de gevolgen van een mislukte hersenoperatie van vele jaren eerder. Met Wees niet zo jaloers, mijn schat, scoorde hij zijn grootste hit, waarmee hij in deze lijst nieuw binnenkwam op 30. En op 29 is nieuw van Teachin. Dit is Dingedong.

0: hoewel het Songfestival al 2 maanden eerder plaatsvond in het Zweedse Stockholm, vinden we nog steeds 2 deelnemende liedjes terug in de top 30 van 11 mei 1975. Waaronder de winnende Nederlandse inzending van Teach In, waarbij het verhaal gaat dat een deel van de Nederlandse delegatie van puur geluk met kleren aan in het zwembad van hun hotel sprong toen ze hoorden dat ze winnaar werden van de liedjeswedstrijd. Een van hen, Dick Bakker, die Dingedong gecomponeerd had, liet met de opbrengsten van het nummer zelfs zijn eigen zwembad aanleggen. En zelfs na een top 30 carrière van 6 weken kwam Tietjen er opnieuw mee binnen op 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 1 mei maakt gitarist Ron Wood, voorheen bij de Faces, tijdens een promostunt in de straten van New York zijn officiële debuut bij de Rolling Stones. Hij vervangt er Mick Taylor, die even voordien opgestapt was, omdat hij dacht dat het einde van de Stones nabij was. Een kleine misrekening, zo lijkt me. En ook in 1975 wordt in Duitsland op 1 mei de wielerwedstrijd Rund um den Henniger Turm, oftewel de grote prijs van Frankfurt, gereden. Winnaar wordt de Nederlander Roy Schuiten, maar de rest van de top 10 kleurt volledig Belgisch. Met op 2 Frans Verbeek, op 3 Walter Godefroot, op 4 Freddy Maartens en op 5 Mark de Meijer. Eddy Merckx wordt 7e, Walter Plankaert 9e. Terug naar de hits nu met Kiki D, die na haar grote doorbraak met I've Got The Music In Me uit 1974 op het platenlabel van Elton John geboekstaafd stond als kwaliteitsvolle blanke soulzangeres. En dit was daar de opvolger van, waarmee Kiki D hier nieuw binnenkomt op 28. Dit is How Glad I Am.

0: Dankzij L'été Indien en Si tu t'appelles Mélancolie groeit Joudassin in 75 uit tot een absolute wereldster. En die laatste die we net hoorden was een cover van Please Tell Her I Said Hello van Shepstone and Dibbins. En die kenden we vooral van hun grootste hit Shady Lady. Joudassin zakte met deze Franse versie na maar liefst 14 weken top 30 van 22 naar 27. En omdat we, zoals eerder gemeld, slechts 4 nieuwkomers hebben deze week, is dit al meteen de hoogste nieuwe van Nederlander Jack Jersey uit Roosendaal. Tegenwoordig ook bekend als het stadje in Noord-Brabant waar de NMBS-trein met de varkensnoet naartoe rijdt en met de vaak immer sympathieke treinbegeleider Christophe aan boord. Dat zagen we de voorbije weken in de realityreeks Trein op VTM 2. Maar in de jaren 70 stond Roosendaal vooral bekend als de thuishaven van Jack Jersey. Hij komt nieuw binnen op 26 met Mary Lee.
1: Nieuw.

0: het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paarl. Op de Paarlse Steenweg 284 in Paarl-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

Dit de eerste nummer 1 hit was die geschreven en geproduceerd werd door een zwarte vrouw. En dat Sylvia Robertson, die in latere jaren ook verantwoordelijk was voor Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. Maar in 1975 schreef zij dus Shame, Shame, Shame, dat ze liet inzingen door haar goede vriendin Shirley Goodman, die eerder al backing vocals gedaan had bij de Rolling Stones, en de Cubaan Jason Alvarez. En als het duo Shirley and Company stonden ze eerder met Shame, Shame, Shame 3 weken op 1 en gingen hier na 11 weken weer opnieuw aan het stijgen van 27 naar 25. En op 24 Vlaamse kost van Willy Sommers.

0: Een goede 2 maand geleden stond Willy Sommers traditiegetrouw weer op het podium van het Slagerfestival in de Trixo Arena in Hasselt. Maar ook in 1975 deed hij dat al, weliswaar niet bij ons, maar wel op het originele Slagerfestival in het Nederlandse Kerkrade. En een hit had hij natuurlijk ook in die dagen, en dat was met Souvenir, waarmee hij hier 4 plaatsen steeg van 28 naar 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 2 mei stort een Mirage van de Belgische luchtmacht neer in de Duitse stad Vechta. De piloot komt om het leven samen met 6 inwoners van de stad. Verder werden 2 huizen volledig vernield en 7 andere liepen ernstige schade op. 1 dag later, op 3 mei, is er nog meer nieuws uit de luchtvaartsector, want dan komen in Brussel de Nederlandse en Belgische regeringsdelegaties samen die er willen praten over de opvolger van de Starfighter. En het beloven moeilijke gesprekken te worden, want de Fransen hebben laten weten dat ze de prijs van hun Mirage F1 zullen laten zakken tot op het niveau van de Amerikaanse concurrent F16. Die laatste zal uiteindelijk het pleit winnen en in de maand juni wordt definitief overgegaan tot de aankoop ervan. Tijd nu voor nummer 23 uit onze top 30 van Lucifer. De band van zangeres Margriet Esthuis die op 29 december 2022 op 70-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een ernstige ziekte. En dit was hun grootste hit met natuurlijk Henny Huisman, de latere presentator van de Soundmix Show op drums. Hier is House for Sale.

origineel van Joe Jones uit 1958, die het geluk had dat de Amerikaanse radio's zijn single vrijwel altijd draaiden na de ellenlange toespraken van Cuba-leider Fidel Castro. You Talk Too Much vonden ze toen nogal redelijk toepasselijk. En dit was bij ons de bekendste cover van het nummer van Spooky and Sue, die er 5 plaatsen verlies mee leden en zakte van 17 naar 22. En ook het bandje dat op 21 staat haalde voor hun recentste hit inspiratie uit een ver verleden en kwamen zo uit bij het repertoire van Frankie Valli and the Four Seasons en hun 10 jaar oude Bye Bye Baby. En met hun versie stijgen ze deze week van 25 naar 21. Dit zijn de Bay City.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Je auto wassen.
1: Check.
4: Je ramen wassen.
1: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue.
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: haarproduct, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Betty Wright was bij ons een volslagen onbekende in 1975. Maar in Amerika had ze 4 jaar eerder al eens bijna een nummer 1 hit gehad met Clean Up Woman. Uiteindelijk belandt ze dan toch in onze top 30 met Shura Shura, dat een paar maanden eerder origineel werd uitgebracht door Frankie Miller. Betty Wright steeg ermee van 23 naar 20. En dan nu de dansvloer op met Nico Haken.

0: Tegenwoordig wordt wit poeder gebruikt om te snuiven, maar in 1975 deed het vooral de dansvloer schuiven. Voor de foxtrot bijvoorbeeld. De dans die Peter Koelewijn inspireerde tot het schrijven van dit nummer voor Nico Haak en de Paniekzaaiers. Die 2 jaar eerder na een televisieoptreden bij Tête Braque waren doorgebroken met de ukulele. Maar Foxy Foxtrot was toch hun grootste hit, die hier zakte van 16 naar 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 17 mei maakt Volvo Trucks bekend dat het vele miljoenen gaat investeren in een nieuwe productieeenheid in Oostakker bij Gent. Deze nieuwe fabriek, waar enkel vrachtwagens geassembleerd zullen worden, zal 345 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. En nog op 17 mei wordt duidelijk dat Eddy Merckx niet zal deelnemen aan de Ronde van Italië, die eveneens die dag van start gaat. De organisator van de Giro had er nogthans alles aan gedaan om de wereldkampioen, die ziek in bed lag, toch in de koers te krijgen. Hij wilde zelfs een privévliegtuig sturen om Merckx op te halen, maar die besloot om eerst uit te zieken, waardoor Roger de Vlaming de Belgische eer hoog moest houden. En dat deed hij, want hoewel hij niet won, kon hij toch een recordaantal van 7 ritzeges achter zijn naam schrijven. Winnaar van deze Giro werd uiteindelijk de Italiaan Fausto Bertolioni.

Dat was Na Dingedong, het tweede songfestivalnummer dat nog steeds in deze lijst genoteerd staat. Namelijk onze eigen Belgische bijdrage van Anne Christie met Gelukkig Zijn. Dat in eerste instantie bedacht werd voor een reclamespotje voor Lee Jeans. Maar Anne Christie was er zo door gecharmeerd dat ze zowel het jeansmerk als auteur Mary Baudouin ervan kon overtuigen om het aan haar af te staan, waarna ze met een aangepaste versie naar het songfestival ging. Maar helaas eindigt ze daar pas 15e op 19 deelnemers. Bij ons zakte ze er deze week mee van 13 naar 18. En dit was de allereerste Queen of Disco voordat Donna Summer die fakkel zou overnemen. En die twee grote hits had in 75 die beide covers waren van oude Motown-hits. De ene was Never Can Say Goodbye en de andere Reach Out, I'll Be There. Origineel van de Four Tops uit 66, maar het is Gloria Gaynor die ermee op 17 staat. Now

Dat was Reach Out, I'll Be There van Gloria Gaynor, die er deze week mee van 11 naar 17. En op 16 weer iemand uit de platenstal van Jack Jersey, die we eerder zelf ook al hoorden. Maar dit is de uit Tilburg afkomstige Henk van Broekhoven, die in die tijd als vertegenwoordiger werkte bij Monopol Records in Heist op den Berg. En voor de fun zelf de single Jealous Fool uitbrengt als John Spencer. En die tot zijn eigen grote verbazing nog een hit wordt ook. Tegenwoordig is hij 81 en geniet van een oude rustige dag in de Antwerpse grensgemeente Poppel. Al treedt hij zo af en toe nog wel eens op met allicht ook deze hit op de playlist. Dit is Jealous Fool van John Spencer.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Bon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort minister Jan Bon.
4: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren. Dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families zijn ook gelinkt aan elkaar. Die komen bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
3: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Het is vandaag Pride in Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+ gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Want het blijft belangrijk om te vechten, zegt coördinator Frank Schellings.
5: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+ gemeenschap. We bevinden ons deze keer op de 4e plaats, wij stonden daar vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
3: Vanaf 2:30 deze namiddag trekt de parade door de straten. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten, onder meer in ons land. Je hoort journalist Farouk Özgünes.
6: In Luik ontplofte een vuurwerkbom aan een synagoge en in Antwerpen werd in de Joodse wijk een auto in brand gestoken. Gelijkaardige aanslagen waren er ook in Amsterdam, Rotterdam en Londen. Ze werden allemaal opgeëist door een tot dan onbekende terreurorganisatie HAI. En dat blijkt nu een dekmantel te zijn van een Iraakse terreurbeweging die nauwe banden heeft met het Iraans regime.
3: Volgens de openbare aanklager plande hij nu ook nieuwe aanslagen in de VS. De aanslagen zijn een vergelding voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, omdat ze dan langer toekomen. Of ze proberen de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
7: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in 1 keer toe te dienen en zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
3: Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend opnieuw echt lenteweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Zangeres al wel eens tegengekomen in onze jaren 80 lijsten als Cindy Nelson is nagenoeg bekend. Zoals onlangs nog met Young and in Love. Maar minder geweten is dat zij in de jaren 90 ook enkele house- en acid-platen opnam onder het pseudoniem Laura D. En dat verwacht je toch niet meteen van een zangeresje dat in de jaren 70 heel wat Vlaamstalige hits had. Zoals een avontuurtje voor een uurtje, waarmee Cindy deze week bleef zitten op 15. En ook wij hebben hier nog een avontuur te beleven, weliswaar van een hele andere orde. Namelijk het verder aftellen van de top 30 van 17 mei 1975. Goedemiddag en welkom terug met nu tijd voor soep. Altijd fijn zo op de middag. En dat wordt meer bepaald een bord minestrone.

0: ook in 2026 is StanCC met oprichter Graham Goldman nog steeds erg actief en zal volgende maand zelfs 3 concerten geven in ons land. Dat is op 11, 12 en 13 juni respectievelijk in Leuven, Brugge en Antwerpen onder het motto Another Bloody Greatest Hits Tour. En daar zal Life is a Minestrone ongetwijfeld ook wel weer te horen zijn. Het nummer waarmee StanCC in deze lijst zakte van 9 naar 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Midden mei worden in Nederland de 4 Zuid-Molukkers opgepakt die vergevorderde plannen hadden om koningin Juliana te ontvoeren. Het plan was om met een vrachtwagen de poort van Paleis Soestdijk te rammen en zo de koningin te ontvoeren. Maar na een tip kon dat plan verijdeld worden en bovendien was koningin Juliana op het moment dat ze de ontvoering gepland hadden met vakantie in Italië. En de Brusselse fusieclub RWDM behaalt haar eerste en enige landstitel met ruime voorsprong op Antwerp en de uitredende kampioen Anderlecht. Alfred Riedel van Antwerp wordt voor de 2e keer in zijn carrière topschutter van het seizoen met 28 doelpunten. Bij nummer 13 moet je vooral even letten op de vele oes en a's die je zo meteen gaat horen, want die werden gedaan door Tina Charles en Yvonne Keeley, het zusje van Patricia Pai die op dat ogenblik een relatie had met Steve Harvey. En samen zakken ze van 12 naar 13 met Make Me Smile. You've done it.

Deze zangeres gaat in 75 door het leven met een gouden bolhoed. Deze door vader Abraham in het leven geroepen onderscheiding kreeg ze voor haar verdiensten voor het Nederlandstalige levenslied. Hoedje af dus voor de zangeres zonder naam die met Keetje Tippel handig inspeelde op de gelijknamige populaire film met Rutger Hauer en Monique van de Ven. Al moest ze deze week wel één plaats prijsgeven, want ze zakte van 11 naar 12. In het minestrone-soepje van Zonet van 10cc nemen we er, vlak voor we de top 10 induiken, nog een glaasje wijn bij. Ons ingeschonken door Udo Jurgens. En het is meteen ook de grootste hit uit zijn carrière, die in 2014 abrupt tot stilstand kwam na hartfalen. Met deze Griechische wijn zakt hij van 8 naar 11.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5.
2: Actie geldig tot eind mei.
3: Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
7: Flashback. Top 30 Flashback. Elke zaterdagmiddag van

Hank the Knife heet eigenlijk Henk Bruisten. Overleed in december 2024 en was lange tijd lid van Long Tall Ernie en de Shakers. Maar in 1975 vaart hij zijn eigen koers als Hank the Knife en de Jets. En met succes, want ze stegen deze week met de Guitar King maar liefst 14 plaatsen, van 24 naar 10. Maar zijn toch nog net niet de snelste stijger, want die staat 1 plaats hoger op 9.

0: In 1975 kwam je nog wel eens houten kruisbeelden tegen langs de weg, met daarop de woorden Jesus Saves. En zo zou het ook voor de dames van Silver Convention duidelijk moeten zijn bij wie ze terecht kunnen na de noodkreet Save Me. Deze Duitse studiogroep, die vooral bekend werd als pioniers van de Eurodisco, ging met de snelheid van een Artemis-raket zomaar even 17 plaatsen de goede richting uit. Van 26 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 21 mei gaat in het Duitse Stuttgart het Stammheimer-proces van start, waar de eerste generatie van de terroristenorganisatie Rote Armee-fractie terecht staat. Onder de verdachten onder meer Andreas Bader en Ulrike Meinhof, die destijds de Bader-Meinhof-groep hadden opgericht. Zij worden er aangeklaagd voor 4 moorden, 54 pogingen tot moord en bomaanslagen en bankovervallen. Op 25 mei wordt op het circuit van Zolder de grote prijs Formule 1 gereden, met als winnaar de Oostenrijker Niki Lauda, net voor de Zuid-Afrikaan Jody Scheckter. Onze landgenoot Jackie X moest opgeven. En op 27 mei vindt in het Engelse Hebden in North Yorkshire een busongeluk plaats, waarbij 33 mensen de dood vinden. Oorzaak was een technisch defect aan de remmen van de bus. Door nu met Telly Savalas, die de toen erg populaire politieinspecteur Kojak speelde in de gelijknamige politieserie. Echt zingen zou hij in deze top 30 pas 5 jaar later doen met Some Broken Hearts Never Mend. Maar in 75 hoorden we hem al eens de tekst opzeggen van het nummer If van Brad uit 72. En hij zakt ermee van 5 naar 8.
2: If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to.

Bij de Rubets denken we natuurlijk ook meteen aan de hoge plateauschoenen en wijde broekspijpen. Attributen die we voor het eerst bij hen zagen ten tijde van Sugar Baby Love, dat 1 jaar eerder alle records gebroken had en de grootste hit werd van 1974. En daarmee hadden ze ook het pad geëffend voor heel wat andere hits als I Can Do It, waar de Rubets deze week op 7 bleven mee zitten. En dit is die andere groep die toen voor hysterische taferelen zorgde, met hits als Dynamite, Tiger Feet en The Cat Crept In. En dan weet je dat we het hier hebben over Mudd, die het dit keer voor hun doen eerder rustig houden. Met deze cover van een oud nummer van countryster Sonny West uit 1958. Goed voor 8 plaatsen winst deze week, want Mudd stijgt van 14 naar 6 met...

0: naar een fietsmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Iedereen goed opgelet.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
6: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
7: Hits! Classic hits! Hemelstad!
8: Flashback top 30.

Dat was de meest opmerkelijke nummer 1 hit van 1975. De Flashback Top 30. Die stond 2 weken bovenaan en was ook de eerste nummer 1 van een volledig Portugees nummer. En bovendien de eerste nummer 1 van een artiest uit Kaapverdië. Het heette Hey Maljo en gaat over een arme nietsnut die wil trouwen met een rijk meisje, zodat hij nooit meer moet gaan werken. Ach, wie wil dat niet? Johnny Rodriguez zakte er deze week mee van 4 naar 5. En ook dit is op weg naar die nummer 1, maar stijgt deze week eerder bescheiden van 6 naar 4. En is van Roger Glover en Guests met Love Is All. Yeah.

0: Dat was de plaat met de meest opmerkelijke videoclip van 1975. Waarbij het filmpje met de zingende kikker nog steeds in het collectieve geheugen gegrift staat. En dat was eigenlijk een proefopname voor de tekenfilm The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast. De film kwam er uiteindelijk niet, maar leidde wel tot een van de grootste hits van dat jaar. Die overigens niet gezongen werd door Roger Glover zelf, maar door Ronnie James Dio van Black Sabbath. Een van de guests dus. In deze lijst stegen ze ermee van 6 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 27 mei vindt er in Balen in de Antwerpse Kempen een zware ontploffing plaats van de PRB munitiefabriek. Die gebeurde toen werknemers een goederentrein aan het laden waren met kisten vol obussen, waarvan er één ontplofte, wat meteen voor een kettingreactie zorgde en 70 kilo dynamiet deed ontploffen. Als bij wonder vielen er geen doden, maar de materiële schade was enorm. In een omtrek van 10 kilometer rond het bedrijf sneuvelden ramen, deuren en daken en waren verschillende huizen rijp voor de sloop. En op 31 mei tenslotte wordt het European Space Agency opgericht. Kortweg ESA, dat de Europese tegenhanger moet worden van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Dit mogen we beschouwen als zijnde de laatste echo's uit het glamrock-tijdperk van The Sweet. En de eerste single waarmee ze zichzelf een ruiger imago wilden aanmeten. En met succes, want Fox on the Run miste op een haar na de nummer 1. Maar zakte deze week van 2 naar 3. En wisselt zo van plaats met ABBA, want die gaan er weer van 3 naar 2 met I Do, I Do, I Do.

De Fab Four van de 70s, waarvan Bjorn onlangs nog eens even in het nieuws kwam, omdat zijn bedrijf alle rechten rond de naam en het imago van Tina Turner gekocht heeft. Wat hij ermee van plan is, weten we niet, maar omdat zijn bedrijf ervaring heeft met het weer tot leven wekken van artiesten, zou het ons niks verwonderen mocht er in een niet zo verre toekomst een Tina Turner avatar opduiken. Maar hier was hij 1/4 van ABBA die met I Do, I Do, I Do doorsteken van 3 naar 2. En zo zag de top 10 eruit vandaag. Met top 10 Hank de Knife en de Jets en de Guitar King. 9 was de snelste stijger deze week van Silver Convention en Save Me. 8 Telly Savalas en If. 7 de Rubettes, I Can Do It. Op 6 stond Mud met Oh Boy. 5 Johnny Rodriguez en Hey Malio. 4 Roger Glover, Love Is All. 3

0: The Sweet Fox on the Run. En op 2 Zonet ABBA met I Do, I Do, I Do. En dan is dit de bovenste beste van deze week.
1: Nummer 1.
0: De bestverkochte van het voorjaar van 1975 was tot in de verste uithoeken van de wereld te horen. En er zouden tegenwoordig al meer dan 200 covers van bestaan. En dus is dit het pensioenspaarplan van George Baker, die met Una Paloma Blanca voor de derde week op nummer 1 staat. Blijf gezellig bij ons, want zometeen komt hier een andere vogel binnengevlogen. En dat is Tony Verhagen. Tot volgende week.
1: Nummer 1!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Jambon die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort Jambon.
4: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren, dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families die komen bij elkaar over de vloer en zo, dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
3: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Over een half uur trekt de Pride-parade door Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Coördinator Frank Schellings.
5: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, als een lijst van landen in Europa, waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de 4e plaats. Wij stonden er vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
3: En wie naast een ticket voor de Britse popster Harry Styles greep, heeft geluk. Want plots staan er tickets te koop aan spotprijzen. Op Ticketswap en Marktplaats vind je zelfs kaartjes voor 25 of 50 euro. Opvallend als je weet dat ze net na de officiële ticketverkoop nog doorverkocht werden aan 500 euro. Styles begint vanavond in Amsterdam aan een reeks van 10 optredens. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. Ook de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15.

The Jacksons, and Can You Feel It? Alsof wij het niet gevoeld hebben deze week. Een hele week zonder stem gezeten, maar we zijn weer terug. We zijn tot 4 uur weer aanwezig in deze aflevering van Tussen Naald en Digitaal. Welkom hier bij Demerstad. Tony Dankjewel Herman de Graaf voor de afgelopen uren weer van de Flashback Top 30. We namen je mee naar een bepaalde periode van 1975. Wat een geweldige tijd. Tot 4 uur, de mooiste classics, de koffiepauze en een plaatje van een jarige. Dat mag je dus verwachten in de komende 2 uren. Maar eerst nog Racy, Some Girl.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Zet

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Het is half mei, de mensen willen buiten komen en er zijn heel wat activiteiten rond deze periode. Onder meer tot vanavond 20 uur. Dan zorgen 7 foodtrucks aan de Maagdentoren in Sichem voor een variatie van spijzen. En ook de kinderen die vinden daar dus een gamma aan animatievormen. Gratis inkom en deelname.

0: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
1: Morgenochtend is het zwaar bevolkt met vanaf het westen wat motregen of lichte regen bij tussenpozen. In de loop van de namiddag blijft het vaak bevolkt met buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn. De maxima schommelen van 11 in de Hoge Venen tot 15 graden in Vlaanderen. En de meeste matige zuiden tot zuidwestenwind die wordt 's avonds zwak. En deze namiddag wordt het aan de kust wat droger en vaak zonnig, maar vallen er toch nog in het binnenland verspreide buien die hier en daar nog vergezeld kunnen zijn van een donderslag. Op het einde van de namiddag wordt het over het westen meestal droog en zonniger. De maxima die liggen tussen 9 en 11 in de Ardennen, tussen 11 en 14 graden in Vlaanderen. Er maait een matige wind uit west tot zuidwest, met vooral tijdens de buien rukwinden tot 50 à 60 km per uur. Vannacht vallen er in het oostelijke landshelft nog buien. Nadien wordt het tijdelijk droog met brede opklaringen. Er kan zich ook nog wat nevel of mist vormen. Uiteindelijk wordt het dus zwaar bewolkt met wat regen vanaf het westen. De minima die schommelen vannacht van 1 tot 2 graden in de Hoge Venen tot 9 vlak aan zee. En de zwakke tot soms matige wind die draait dus naar het zuiden tot zuidwesten.
0: Is dit het weer wat je had besteld? Wat Tony net heeft verteld?
1: Vanaf morgen bereiken Atlantische lage drukgebieden de Britse eilanden, zodat storingen en onstabiele lucht het weer boven België gaan bepalen. Midden volgende week ontstaat er dus een hoge drukkern boven West-Europa, wat leidt tot een weersverbetering vanaf donderdag. Dan wordt het 24. Okay.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

Zijn Do van Olivia Newton-John in samenwerking met Electric Light Orchestra. En Olivia heeft trouwens nog deelgenomen in de jaren 70 aan het Eurovisie Songfestival. En vanavond gaat het dus gebeuren, het 70ste Eurovisie Songfestival op deze 16e mei in de Wiener Stadshalle in Oostenrijk. Het wordt gepresenteerd door Michael Ostrowski en Victoria Swarovski. En we wensen België, oftewel Esila, met ook Dancing on the Ice heel veel succes toe. Het is te hopen dat ze dus daar ergens in de top 5 kan belanden. Of zelfs winnen, als het mag. Voor de rest, nog meer feiten op deze 16e mei. Want de allereerste Oscar-uitreiking werd gedaan in 1929. In 1966, de Beach Boys die brachten het album Pet Sounds uit. En Bob Dylan bracht in datzelfde jaar ook nog Blonde on Blonde uit. En dan ook gesproken over dat Eurovisie Songfestival van in 2009. Alexander Rybak die won dus voor Noorwegen op deze dag in Moskou het Eurovisie Songfestival. Met het liedje Fairy Tale. Dat ging vooraf met dit vioolstukje. Zeer bekend. En ik heb hier zometeen voor jou nog muziek van Johnny Cash, The Rolling Stones, maar eerst een klassieker van Billy Joel. Hier is

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboul.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: fire. The Man in Black, Johnny Cash en Ring of Fire. Het is tijd voor een pauze. Het nieuws van 3 uur komt eraan en dan zijn wij er weer voor deel 2. Tot zo.
1: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Langs de E34 tussen Ranst en de Nederlandse grens is een grote zoekactie aan de gang. Naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden nu concrete aanwijzingen zijn om daar te zoeken. 130 speurders zoeken een gebied van 55 kilometer af. Bij verschillende winkels van het horlogemerk Swatch is er chaos ontstaan. Vandaag liggen enkele exclusieve stuks in de winkel in samenwerking met het luxemerk Audemars Piguet. Een horloge van dat merk kost normaal tienduizenden euro's, die in samenwerking met Swatch enkele honderden. En dus overal stonden er lange rijen, zegt journalist Jeroen van der Aura.
4: Ook in Antwerpen waren enkele honderden mensen naar de winkel van Swatch gekomen om hun collectors item te bemachtigen, maar dat is voor de meeste niet gelukt, want ook in Antwerpen waren er veel te weinig horloges beschikbaar. De politie moest tussen beiden komen, wierp een barricade op tussen de mensen die een horloge wilden kopen en de winkel zelf.
3: Ook in Brugge stonden er lange rijen. In Nederland blijven verschillende filialen zelfs gesloten om onveilige situaties te vermijden. Voetballer Robert Lewandowski vertrekt na dit seizoen bij Barcelona. Dat heeft hij zelf aangekondigd op sociale media. Lewandowski kwam in 2022 over van Bayern München. Hij scoorde in zijn 4 jaar bij Barcelona 119 doelpunten. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. En de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel weer warmer en droger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Wijnproevers uit Duitsland met Roy Black en Anita en Schönes auf der Welt. Een zeer fijne zaterdagmiddag en welkom bij Demerstad. Het is buiten nog geen zomer, dus geef nog even mijn Jackie Jackie. Die hoor je zo meteen voorbij komen van Morricante uit 88. Ook nog de Honeys en Sorry Suzanne. Maar eerst gaan we terug naar 92, naar een bescheiden hitje van Sean Christopher. Hier is bij Demerstad Don't Lose the Magic.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
4: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

0: De koffiepauze van zaterdagmiddag. En het was eigenlijk moeilijk kiezen tussen Jan Leijers of Janet Jackson, die trouwens jarig zijn vandaag. Dus heb ik maar voor iemand anders gekozen, een Italiaanse. Laura Pausini.
1: Hij vond weer bij oma op de zolder een plaatje met een gaatje.

0: 52 wordt ze vandaag. Laura Pausini en ook Janet Jackson wordt vandaag precies 60. En ook Jan Leijers van Soul Sister wordt er 68. Allemaal gefeliciteerd hier op deze 16e namens het hele team hier van Radio Demerstad.
1: Radio Demerstad. Demerstad. Altijd en

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

The Romantics and Talking in Your Sleep. En vanaf 18 uur zometeen organiseren de Zotte Pullers aan de Staatsbaan in Bekkevoort een nightpulling met een zwette doemfoif. Inkom is 10 euro. Alles kan nagelezen worden in de agenda van Radio Demerstad.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei, bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen, 250 euro laad- of tanktegoed. Of 250 euro korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerger hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

Dit nummer werd geschreven door de Britse zanger Kenny Pickett en gitarist Eddie Phillips en voor het eerst opgenomen door een groep The Creations. Het werd in oktober 66 als single uitgebracht, geschreven als reactie op een avant-garde podiumshow. En later werd het ook nog een top 10 hit voor Bonnie M, The Painter Man. Nog een fijne zaterdag en graag tot morgenmiddag. En zo meteen veel plezier met Guy de Zwart.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar langs de E34 te zoeken. 130 speurders nemen aan de zoekactie deel. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man zou gsm's en drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkte op de vrouwenafdeling. Volgens Sud-Info kreeg hij in ruil seksuele gunsten. Vorig jaar werden al meerdere werknemers van dezelfde gevangenis opgepakt in een gelijkaardig onderzoek. Op de Malediven is een reddingsduiker om het leven gekomen terwijl hij op zoek was naar de lichamen van 4 Italiaanse toeristen. Die waren omgekomen bij een duikongeluk. De reddingsduiker raakte gewond toen hij een grot wilde verkennen op zo'n 50 meter diepte. Hij werd nog bovengehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. En in ons vrouwenvoetbal pakte OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OH Leuven won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen blijft het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel warmer en droger.

0: to let you know.
1: In Excess en Need You Tonight. Ja, vanavond is het groot feest voor de liefhebbers van het Eurovisie Songfestival. De finale komt eraan met, jawel, België voor de afwisseling nog eens een keertje in de rangen. Wie had dat verwacht?
2: Zwartwerk met Guy de Zwart.
1: Ik in elk geval niet. We zitten midden in het verlengde weekend van Hemelvaart. Welkom in Zwartwerk. Dat is zo leuk aan mei en juni, hè. Heel veel feestdagen tussendoor. De perfecte opwarming voor de zomervakantie die in het

0: op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Elton John en Crocodile Rock met daarin verwijzingen naar Bill Haley's Rock Around the Clock. En ook Speedy Gonzales van Pat Boone werd erin vermeld. Dat heeft hem nog een proces en een aardig duitje gekost destijds, begin jaren 70. Welkom bij Demerstad, waar we nu gaan doorreizen naar het midden van de jaren 80 met het debuut van Simply Red. Het begon voor hen allemaal met deze cover van Money's Too Tight to Mention van de Valentine Brothers.

De Motors met Airport. En het gaat heel goed met onze nationale luchthaven blijkbaar. Want ondanks de oorlog in het Midden-Oosten konden ze deze week fraaie cijfers voorleggen. In de maand april verwelkomden ze 2,2 miljoen passagiers. Dat is maar liefst een stijging met 3,8% in vergelijking met vorig jaar.

0: The Whisperers met It's a Love Thing. En daarvoor op Demer staat ook nog Boudewijn de Groot met Als de rook om je hoofd is verdwenen. Hè, even een rustmomentje nu op zaterdagnamiddag. Dat kan nooit kwaad. Met een nummer dat teruggaat naar de jaren 30 van vorige eeuw al. Terug opgenomen in de jaren 50 door Dinah Washington. En bij het grote publiek bekend geraakt door het gebruik in een reclamecampagne voor Levi's Jeans in de jaren 90.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

Ja, zij die graag snacken, die weten het. Zakken chips in de supermarkt, die hebben allemaal één ding gemeen. De verpakkingen zijn heel kleurrijk. In Japan verandert dit binnenkort, want de zakken van een aantal populaire smaken worden zwart-wit gemaakt daar. De verandering heeft te maken met een tekort aan een stofje dat nodig is om inkt kleur te geven. En dat stofje heet nafta. Om dat te maken is olie nodig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten is dat veel te duur geworden. Niet alle chips krijgt een zwart-witte zak, alleen de populairste smaken van het bedrijf. Ze denken dat mensen die zakken sowieso blijven kopen. Dat is een beetje zoals de sigarettenverpakkingen, denk ik. Daar staat tegenwoordig de afschuwelijkste afbeelding.

0: Dat is VND in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Weg met advies het hele jaar. VND staat voor u klaar.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

Spooky and Sue uit 1974 met Swinging on a Star. Ja, ik kende het niet, maar het bestaat blijkbaar een silent rave. En vanavond kan je naar zo'n silent rave toe. Dat is aan de Maagdentoren in Zichem. Het begint daar om 20 uur. En je geniet er van een variatie aan muziekstijlen in combinatie met cocktails en comfort food. En morgen zondag 17 mei om 17 uur is de Vlaamse blueslegende Big Bill te gast in de Loods in Aarschot. Gratis toegang, maar een vrije gift is er meer dan welkom.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. 2 van hen zijn nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt journaliste Katrien Sales.
4: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
3: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQIA+ gemeenschap. Het is de 30ste editie. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Omdat de LGBTQIA+ rechten onder druk staan. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Journaliste Aagje van Tomme is ter plaatse.
5: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
3: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. Je hoort marinebioloog Kelle Moreau.
6: De inschatting was dat het sowieso slecht zou aflopen. Enerzijds omdat natuurlijk ervan uitgegaan wordt dat er voorafgaand aan die lange reeks van strandingen al gezondheidsproblemen waren. Maar ook het feit dat dat dier daar zo lang heeft gelegen in ongunstige omstandigheden, waarbij het eigen gewicht drukt op de organen, waarbij het zoutgehalte te laag is.
3: In ons vrouwenvoetbal pakt OHA Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OHA Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Here comes the hot stepper. En hier komt deel 2 van Zwartwerk aan.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: Vandaag begint trouwens de week van de opvoeding. Elk jaar van 16 tot 23 mei zet men opvoeden en ouderschap in de kijker. En dit jaar staat die week in het teken van plezier in opvoeden. Het kan ook nooit kwaad je kleine wat naar Demerstad te laten luisteren, denk ik. Dan komt het meteen goed met zijn muzikale opvoeding.

0: naar een fietsmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio. Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch hardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

De Cupido's uit Nederland, The Time Bandit met I'm Only Shooting Love op deze zaterdagnamiddag bij Radio Demerstad. Vorige maand werd zanger Ivan Brunetti, 64 jaar. Hij was vooral ten tijde van 10 om te zien, erg populair in Vlaanderen met hits als Geven en Nemen en Weet je wat ik doe? Als ik goed ben ingelicht, werkt hij tegenwoordig bij De Lijn, dus je kan hem spotten als buschauffeur in Leuven meer bepaald. En hier is hij nog eens bij ons, Ivan Brunetti, met nog een andere Vlaamse slager van hem.

een beetje luguber. Volgens een oud bijgeloof betekent het horen van drie kloppen op de deur, terwijl er niemand voor de deur staat, dat iemand is overleden of op het punt staat te sterven. Dat was Knock Three Times van...

Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Een gouden ouwe van The Who. Van wie zeg je? Wel, van The Who. Dat is de band met onder meer Roger Daltrey en Pete Townshend, maar ook van Keith Moon, een van de beste drummers ooit. 1966 was het jaar waarin Substitute het daglicht zag. De bandnaam, heel belangrijk. Brian Ferry bijvoorbeeld, die koos destijds voor de naam Roxy Music, vanwege de mooie klank en de associatie met oude bioscoopzalen. Heel nostalgisch. Ik hoop alleen dat in die bioscoopzalen van hem niet steeds dezelfde filmscène werd getoond. Wat daarover zingt in The Same Old

Welkom bij Demerstad. Net als vandaag kan je morgen in de dorpskerken van Messelbroek, Testelt, Averbode en Okselaar schilderijen en foto's gaan bekijken. Verder vind je er tekeningen en beeldhouwwerk van lokale kunstenaars, van Kunstkring De Regenboog en van Fotoclub Scherpzicht. En morgen om 15 uur houdt het koor Dozibels een open repetitie in de Sint-Pieterskerk in Testelt. En dan terug naar de muziek nu. 1982, Try Your Love van Third World.

0: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Bestaande inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melkertse straat 8.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

Leuk om die nog eens te horen. Dat was weer lang geleden. Mr. Big and To Be With You. Op dat vlak heb ik niet zo'n goed nieuws, want onze tijd samen vandaag zit erop. Dit was Zwartwerk op zaterdag. Morgen zijn we er weer vanaf 4 uur in de namiddag. En intussen volg je gewoon het goede voorbeeld van de 3 degrees en zorg je goed voor jezelf.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. Eén van hen is nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt journaliste Katrien Salens.
4: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er

0: in dezelfde straat.
1: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQI+-gemeenschap. Het is de 30e editie, maar ook nu staan de LGBTQI+-rechten nog steeds onder druk.
2: Het is absoluut nog nodig en zeker als je hoort dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn. Het gaat overal iets achteruit. Nu, in België is een van de vooraanstaande landen waar dat het meeste kan, met Duitsland en Nederland.
1: Maar dat is dus niet overal zo. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Journaliste Aagje van Tomme is ter plaatse.
3: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
1: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht, nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknessund. De Portugese Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. En in de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt. De Zweed Jakob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leiderplaats over. De rit werd ook ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Iedereen maar vrolijk meezingen en denken dat het een heel blij liedje is. Zo klinkt het wel. Inhoudelijk is het allesbehalve vrolijk als het over de eerste bommenwerper van de atoombom gaat, natuurlijk. Ja, die heette Enola Gay.
1: Dit is Weekend Willem.
0: Droppen van de atoombom op Hiroshima, als ik me even niet bedrieg in de geschiedenisboeken. OMD, we zijn ermee weg, vrienden. Goedenavond, hallo. Nieuwe editie Weekend Willem op de zaterdag. De dag van de finale van het Songfestival. Hup, België.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diestelstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

0: Brand New Heavies met, hoe heet die zangeres ook alweer? Charlene nog wat. Ja, groot hit gehad. En dat was in het begin van de jaren 90. Dream On, Dreamer bij Demerstad. En die uit Devonport volgens mij, ja. Als ik me even nu zelf niet weer voor de gek hou. Rita Mitsuko brengt ons naar Frankrijk zometeen. Marcia Baila is Barry White. Can't Get Enough of Your Love, Babe op Demerstad.
1: I've heard people say that too much of anything.

Frankrijk niet zo geweldig, hè, bij de bookmakers. Ergens randje top 10 zou de inzending van Frankrijk moeten eindigen. Ze moeten gewoon Rita Mitsakono besturen. Marcia Baila. Wat een groot hit in 1985. Sowieso in Frankrijk. Ook hier een beetje in Vlaanderen land. Inika Mose komt er zo aan. Eerst was een pre-zomerplaat voor Sol Makosa, Mano di Bango. Mama, mama.

0: Cameroun, Wend, la Kiel. Dada Moani, money, money.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: In het Hageland en Limburg.

Welcome to Tomorrow, omdat het niet altijd Rhythm is a Dancer of die andere de power hoeft te zijn. Snap had veel meer grote hits, deze Eurodance groep uit Germany, waar heel veel goede dance vandaan kwam in de 90s. Denk aan een Labouche, denk aan de Culture Beat en Capella en zo, is allemaal Duits. Dit is Demerstad, zaterdagavond net wat meer funk, disco en dance in je radio. Het zal na 8 uur ook niet anders zijn en blijf gewoon lekker naar de Party 2 luisteren. Dan zet je het Songfestival maar met geluid uit op de achtergrond erbij. En alleen als België mag optreden, dan zet hem maar even aan. Dit is Boney M, Kalimba, The Luna.

Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. De

0: V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melkse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

Amerikaanse DJ kondigde dit ooit af als Plastic Bertrand. Ça plaît pour moi, of zoiets. Ja. Wij weten wel beter hier natuurlijk. Plastic Bertrand en ça plaît pour moi. Wat een knaller blijft het toch. Een trotse tricolor van bij ons, absoluut. Dit is de Emmerstad, zometeen na 7 en nog een uur. Weekend Willem op de zaterdagavond. Dit is Love.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen. Sommigen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas wordt gestemd. In Brussel is de Pride Parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee, uit steun voor de LGBTQI+ gemeenschap. Het is de 30ste editie. Ook nu staan de LGBTQI+ rechten nog steeds onder druk, zeggen deze deelnemers.
4: Het is absoluut nog nodig en zeker als je hoort dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn.
5: We zijn enerzijds super blij dat we dat hier ook mogen tonen in de straat. Maar we zijn natuurlijk ook indachtig van hoe dat het ergens anders aan toe gaat.
3: In play-off 2 van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen van Charleroi. Westerlo komt naast Racing Genk en Standaard aan de leiding, maar die ploegen spelen op dit moment nog tegen elkaar. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknesund. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstruik kwijt. De Zweed Jacob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leidersplaats over. De rit werd ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Le Diva du Dancing, Philippe Cataldo, c'est nostalgie le plus grand tube. Ja, zouden ze nu in Frankrijk zeggen, maar wij zijn Demerstad en wij zijn Duits in Vlaanderenland.
1: Willem Doreleijers.
0: En luister je via internet, dan misschien aan de andere kant van de wereld. Dat zou tof zijn. Het kan er gewoon via de Radio Demerstad website of de app, als je hem gaat downloaden. The Youth Corporation, Weekend Willem en...

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenvormstraat 30, Alke.
6: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
7: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Blijft een van de lekkerste tracks uit But Nee, No Jackets Required, sorry. But Seriously was een album later. Phil Collins, Sister Studio, vanuit de studio hier van Demerstad op de zaterdagavond, waarin er wat meer funk, disco en dance in je radio gestopt wordt. Ook straks in de Party Train. Gonzales hoor je naar East Side Beat en de dance remix van Ride Like the Wind.

Love and Devotion. Dat is geloof ik de vertaling of de betekenis van Glad. Kim Appleby op Demerstad. En dit is Ready for the World. Heeft niets met Prince te maken, maar het leek er verdacht veel op. Oh, Shayla.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andy Meister.

De dansplaatje is waarvoor ik toch in mijn jeugd op de dansvloer stond in de jaren 90. BBA, 7 Days en 1 Week. Maakt het toch alweer gauw 2 weken of 14 dagen. Tulio, de Piscopo, een favoriete Italo-knaller van mij, komt er zo aan. Stop by on naar Hamilton Bohannon. Disco Stomp.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: VND Inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND Inhalen.
2: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

resultaat, Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Eternal, BB Winans, I Wanna Be The Only One. Wij gaan hier opruimen. Zometeen na 8 uur de Party Train, zaterdag editie. De Happy Days, die gaan maar door en door en door. En veel plezier op het Songfestival vanavond, vrienden. Het zijn Pratt en McLean nog.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn zeker 7 gewonden gevallen. 2 van hen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Hij is een man van 30 uit Modena zelf.

0: is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas wordt gestemd. Over een uur begint in Wenen het Eurovisie Songfestival. Er is veel te doen rond de deelname van Israël. Vijf landen, waaronder Spanje en Nederland, doen daarom niet mee. Al hoort Israël opnieuw bij de favorieten, zegt journaliste Aagje van Tomme.
1: De boekmakers die plaatsen Israël op plaats 5 om het Songfestival te winnen. En los van alle controverse is het ook wel een goed nummer dat goed gezongen wordt door Noam Bettan. Op de eerste plaats dan volgens de boekmakers is het nog steeds Finland op de voet gevolgd door Australië en ons land met Isila bingelt onderaan op één na laatste.
0: Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Fall into my mind. De Bucketheads waren dat. Een hele goede avond allemaal. Welkom, beste vrienden. Ja, je zit hier bij Demerstad in een nieuwe aflevering van
1: The Party Train.
0: We zijn vertrokken.
2: Chris
3: van Opstal.
0: J. Vincent Edwards, Love Hit Me.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
1: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

Ja, het was een beetje onder het motto kijken mag, aankomen niet, hè? Ja, nee, you can touch this. Het was MC Hammer, de weersverwachting. Ja, het ziet er nog niet echt goed uit, hoor, voor morgen zwaar bewolkt met lichte regen bij tussenpozen. Temperaturen 11 tot 16 graden, dat is al wel, ja, iets zachter. Voor maandag verwachten we wolken met buien, tussendoor enkele opklaringen, 12 tot 16 graden. En dinsdag, ja, dan wordt het al wat zachter. Zo'n 17 à 18 graden bij een matige zuidenwind. En dat verandert de zaak.

0: Ja, ja, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, kan. Ja, dat was de sampling, dat was heel erg in de jaren 80 toen. Dit was I Feel For You. Prince was er ook bij I Would Die For You. Dit is de Party Train bij Radio Demonstrat. We hebben de Pointer Sisters voor je. Ja, ze zijn al aardig op leeftijd, maar dat wil niks zeggen. Nee, nee, nee, nee. Ze kunnen nog aardig mee. I'm so excited is dit.
1: Tonight.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Eerlijk gezegd lijkt het mij een leuke ruildeal. Er is hier niks meer mis, hè? Love for Love, Robin S. Dat was ook Dr. Alban met Let the Beat Go On uit 1993. En aan ons zal het in elk geval niet liggen van die beat.
1: Zaterdagavond. Party time, the party train.
0: Ja, straks onder meer Alcazar. Ken je die nog? Met sexual guarantee. Zijn er nog garanties in het leven? Ja, blijkbaar wel daar bij Alcazar. En eerst Rose Royce. We gaan naar 1982 met The Best Love. Want alleen het beste van het beste is goed genoeg.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Actie geldig tot eind mei.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Four Seasons waren dat een Over the Night, 1976. Vrienden en vriendinnen, op naar het nieuws van 9 uur op deze zaterdagavond met The Underdog Project in the Sun Club. Hier is de Summer Jam.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is vanmiddag het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht. Maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Rond deze tijd begint in Wenen het Eurovisie Songfestival. Er is veel te doen rond de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Spanje en Nederland, doen daarom niet mee. Al hoort Israël opnieuw bij de favorieten, zegt journaliste Aagje van Tomme.
4: De boekmakers die plaatsen Israël op plaats 5 om het Songfestival te winnen. En los van alle controverse is het ook wel een goed nummer dat goed gezongen wordt door Noam Bettan. Op de eerste plaats dan volgens de boekmakers is het nog steeds Finland op de voet gevolgd door Australië en ons land met Isila bungelt onderaan op 1 na laatste.
3: Het blijft spannend in play-off 2 van ons voetbal. Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld.

Wissing-Genk blijft leider met evenveel punten als standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien, minimaal rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Pas op, zet die muziek niet te luid, hè, van de Village People, want dan komt een tramp dansen, hè. Ja, dat vindt hem geweldig, hè. De Village People met YMCA. Hey, goeie avond allemaal. Welkom in deel 2 van de Party Train. Party Train. Iedereen klaar? Wij in elk geval wel.
1: Chris van Opstal.
0: En wat gaan wij doen straks? Ah, leuke spelletjes spelen, de Love Games met Smooch. Maar eerst Dancing the Night Away van

0: Kom naar de Vuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kindervuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
1: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

op en neer en heen en weer. Ik moet er geen tekeningetje bij maken. De Bengal Boys waren dat met up and down. Hier bij Demerstad in de Party Train. Dit zijn de Nederlandse Time Bandits. And you got to live it.

Hier zit een Tom. Laat hem maar los, hè. Laat hem maar los, hè. In 2000, 26 jaar geleden. Hij zag het helemaal zitten. You're my sex bomb. Tom Jones was dat. Billy Paul was er ook. Only the strong survive. Ja, dat is de wet van de sterkste natuurlijk. En helaas geldt die natuurlijk nog steeds. Dit is de Das Band. Ja, maar ik hoop niet dat ze hier de hele boel gaan opblazen, hè. Want het is een beetje een gevaarlijke titel. Maar wel een hit in 1984. Deze Let It All Blow. Ja, toch voorzichtig met die explosieven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Is dat hier allemaal wel voor echt, zeiden ze. Ja, natuurlijk is het voor echt, wat had u gedacht? Cheryl Lynn, gotta be real. Stephanie Mills was er ook bij, met een van de opvolgers voor Never Knew Love Like This Before. The Medicine Song was dat, uit het midden van de jaren 80. En dit is Time Shift. We are dancing in the sun. Ja, maar het zal nog niet voor de eerste dagen zijn, vrees ik.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

De jongetjes van Good Shape, wat waren die populair, hè, als Belgisch groepje? Ja, toch wat internationale furoren gemaakt en zeer, zeer, zeer populair in de 90s. Take My Love was dat. Eruption was er ook bij met One Way Ticket. En ja, wij gaan langzaam maar zeker naar het nieuws van 10 uur. Dat doen we met deze snelle jongen, George Michael en de Fast Love. Een hele fijne zaterdagavond.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is vanmiddag het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Bon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Braschaat te stoppen. Vannacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven. De 4 anderen zijn zwaar gewond. Op sociale media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval. En dat kan absoluut niet, zegt Jan Bon.
4: Dat is het ergste wat je kunt meemaken. En dan zo'n verschrikkelijke commentaar. Ik heb met de redacties al contact genomen om te vragen voor het commentaar te stoppen. Maar ik zou iedereen willen vragen toch enig respect te hebben voor de mensen die hier nu zo zwaar getroffen zijn. Dit gaat elke fatsoen te buiten.
3: De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT vanavond gezegd in een programma voor het festival van start ging. De VRT verwacht van de organisatie een duidelijk signaal tegen oorlog en voor mensenrechten. En dat signaal is er nog niet gekomen, zegt de VRT. Een Canadees die op het cruiseschip Hondius zat, heeft positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen.

getrokken en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van ons voetbal. Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. Op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilogram. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com, your car care shop.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Diest is een parachutist zwaar gewond geraakt nadat zijn parachute niet volledig openging tijdens een sprong. Het gaat om een man van 35, een ervaren parachutist. Toen hij uit een vliegtuig sprong, werkte zowel zijn hoofdparachute als zijn reserveparachute niet zoals het hoort. Hij kon zijn val nog deels afremmen, maar raakte toch zwaar gewond. Parket is een onderzoek gestart. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT vanavond gezegd in een programma voor het festival van start ging. De VRT verwacht van de organisatie een duidelijk signaal tegen oorlog en voor mensenrechten. En dat signaal is er nog niet gekomen, zegt de VRT. Een Canadees die op het cruiseschip Hondius zat, heeft positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis, in stabiele toestand. In play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde, AA Gent vijfde. In play-off 2 blijft het spannend. Standaard en Racing Genk speelden 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minimaal rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Diest is een parachutist zwaar gewond geraakt nadat zijn parachute niet volledig open ging tijdens een sprong. Het gaat om een man van 35, een ervaren parachutist. Toen hij uit een vliegtuig sprong, werkte zowel zijn hoofdparachute als zijn reserveparachute niet zoals het hoort. Hij kon zijn val nog deels afremmen, maar raakte toch zwaar gewond. Het parket is een onderzoek gestart. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is geen voorstander van de zogenaamde fermettetax. De Boerenbond en Natuurpunt hadden zo'n tax voorgesteld. Voor mensen die een hoeve op het platteland kopen en die ombouwen tot een villa en er dus niet aan landbouw doen. Maar zo'n tax is niet de oplossing, zegt Diependalen.
4: Ik ben er eveneens van overtuigd dat onze open ruimte in Vlaanderen moet beschermd worden. Ik denk inderdaad dat er bezorgdheden zijn die leven bij boeren over het vinden van grond, die heel terecht is. Maar ik denk dat er heel wat andere oplossingen zijn. En we moeten stoppen met in dit land voortdurend te denken dat we de problemen alleen maar kunnen aanpakken met nieuwe belastingen te heffen.
3: Wat die andere oplossingen zijn, moet binnen de regering worden besproken, zegt Diependalen. In play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent vijfde. In play-off 2 blijft het spannend. Standaard en Racing Genk speelden 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minimaal rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maximaal tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Jara!

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Diest is een parachutist zwaar gewond geraakt nadat zijn parachute niet volledig openging tijdens een sprong. Het gaat om een man van 35, een ervaren parachutist. Toen hij uit een vliegtuig sprong, werkte zowel zijn hoofdparachute als zijn reserveparachute niet zoals het hoort. Hij kon zijn val nog deels afremmen, maar raakte toch zwaar gewond. Het parket is een onderzoek gestart. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is geen voorstander van de zogenaamde fermettetax. De Boerenbond en Natuurpunt hadden zo'n tax voorgesteld. Voor mensen die een hoeve op het platteland kopen en die ombouwen tot een villa en er dus niet aan landbouw doen. Maar zo'n tax is niet de oplossing, zegt Diependalen.
4: Ik ben er eveneens van overtuigd dat onze open ruimte in Vlaanderen moet beschermd worden. Ik denk inderdaad dat er bezorgdheden zijn die leven bij boeren over het vinden van grond, die heel terecht is. Maar ik denk dat er heel wat andere oplossingen zijn. En we moeten stoppen met in dit land voortdurend te denken dat we de problemen alleen maar kunnen aanpakken met nieuwe belastingen te heffen.
3: Wat die andere oplossingen zijn, moet binnen de regering worden besproken, zegt Diependalen. In play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent vijfde. In play-off 2 blijft het spannend. Standaar en Racing Genk speelden 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
5: En wat nu?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De punten waren gisteravond rond 1:00 geteld, nou ja, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Eurovision Festival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije, met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien, kans op onweer vandaag. Maxima ja, iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.